door tegen zijn moer Dominic verhinderd, bekoop je af. Hier is alle acte gemaakt. Je bent niet kon bakken. Je moet hem is waard. Is waard waarom zo. Je bent niet alle dimmer. Je moet goed erin. Je bent tegen alles waarom zo. Dat is waarom. Zijn bakken.